0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Van begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwall. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september 1939 wordt ook herdacht in de track I'll Meet You in Poland, Baby. Hier is Fetus, Scraping Fetus of the Wheel van het album Hole uit 1984.
2: Suck on this, squarehead! I hear you got a 6-inch guarantee.

Het duo The Hypnotist met Pioneers of the Warp Acid. En Pioneers of the Warped Acid is de achterkant van Pioneers of the Universe. Een geweldige single die ze uitbrachten op Rising High in 1993. De Hypnotist aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Als mijn stem een beetje verrot klinkt en een beetje nasaal, dan kan dat kloppen. Ik ben gewoon snotverkouden. Ja, dat kan gebeuren. En ik hoop dat ik het allemaal, dat de stem het volhoudt. Tot nu toe gaat het goed. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En wij fonkel nieuw werk in het eerste uur. En we beuken gelijk even lekker door met de nieuwste van Terrence Fixmer. Zometeen gevolgd door een andere Terrence met een extra R, Terrence Dixon. Maar eerst Terrence Fixmer. Blade EP is de nieuwste van hem. En dit is de track Blade. Dit is Terrence Fixmer, dit is X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent en een hele goede avond.

single van het jaar. Ik riep het een aantal weken geleden al, toen we één track mochten draaien van de nieuwste van Terrence Dixon. De 12-inch When Stars Remember. En u hoorde nu de titeltrack When Stars Remember. Het gebeurt niet vaak dat er een EP verschijnt met vier tracks die alle vier fantastisch zijn. Nou, bij deze 12-inch is dat wel degelijk het geval. Geweldig nieuw werk van Terrence Dixon, die al heel lang de mooiste dingen op ons loslaat vanuit Detroit. Het is verschenen op Trezor. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we van Amerika doorgaan naar Noorwegen. Banneveien Arp Club, oftewel BAC. Hun EP gaat Arps in Tension heten. En dit is Arp in Tension. Banneveien Arp Club.

Zo, dat spetterde weer lekker. Kalks met Time Vortex. En dat is de titeltrack van het gelijknamige album. Dat is dus Time Vortex, verschenen via Pulse State. Paul, Alexander en Johan Weterings zijn Kalks. Een fantastisch duo met een geweldig album. En nu we het daar toch over hebben, gaan we naar een hoognodig rustpunt. Namelijk weer zo'n duo, namelijk Remy Stromer en Peter Dekker. Oftewel Remy en Dekker, en dan Dekker met A umlaut CK gespeld. Hun tweede samenwerking gaat het levenslicht zien op het label van Remy, namelijk Deserted Island Music. Het nieuwe album gaat Evelien heten. En dat is een streek rondom Parijs. En daar liggen behoorlijk wat herinneringen van Remy. En daarom gaat het album daarover. En u gaat luisteren naar een track die getiteld is La Vie à Réseau. Overigens gaat dit album een primeur krijgen, een heuse primeur, in de Vioolkist in Hilversum. En dat gebeurt op vrijdag 10 april aanstaande. De Vioolkist in Hilversum, dat is een dependance van de oude Afro-studio op de Schravenlandseweg. Een alleraardigste studiotheater in Hilversum. Vrijdag 10 april dus gaat dat zien. U kunt kaarten kopen via Deserted Island Music en ongetwijfeld ook via de Vioolkist. Het nieuwe album behelst eigenlijk behalve de elektronica ook een ruim baan voor een ander instrument. Dit keer namelijk een vleugel, een piano. Getuige ook deze track La Vie à Réseau. Hier zijn Remy en Dekker.

Ja, houd 3 april in de gaten, want behalve Remy en Dekkers album Evelien zal ook het geweldige album van Edith Alonso uitkomen. Momento 0.0 op Deserted Island Music. U hoorde Momento 04, Atardece Rojo. Fantastisch album, wat mij betreft nu al in de eindlijst gaat terechtkomen. Edith Alonso hier bij X-Rated op de Concertzender. Met de laatste van dit uur. En die is voor de nieuwste van Asmus Tietjens. Zijn nieuwste heet Conclusio. Dit is German Angst.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur vanavond. En daarna X-ray tot middernacht. Met speciale aandacht voor Bill Laswell. En hij wordt ook bijgestaan door Jonah Sharp. Dat straks na 11. Nu eerst het trieste bericht wat ons deze week bereikte. Dat Bettina Kuster is overleden. Zij was vroeger van Mania D. Neue Welle uit Oost-Duitsland. En later natuurlijk furoren in Malaria. En malaria, daar heeft Bettina Kuster geruime tijd in gezeten natuurlijk. Malaria, dit is de eerste single, of ja, soort mini-album wat ze uitbrachten in 1981. En daarvan hoort u nu Laufen. Dit is Malaria en rust in vrede. Bettina Kuster.

Ja. Beetje jammer, er is wat storing in het geluid en ik heb geen idee waar het vandaan komt. Dus, daar gaat er ook nog een verkeerde plaats starten. Zou je altijd zien, gaat het allemaal weer mis. Nou, ik hoop dat het geluid een beetje bijtrekt, want dit is best vervelend. Maar in ieder geval, ik hoop dat u toch nog heeft kunnen genieten van Lebanon Hanover. En die werd onder andere genomen door Alan Ellion. Een en ander is nog niet uit. Digitaal komt die 22 oktober en het vinyl zal verschijnen op 4 februari van het volgende jaar. Lebanon Hanover, je hoorde Invite Me to Your Country. En dan de Alan Ellion remix. Een en ander gaat verschijnen via het label van Alan Ellion, B-Pitch. Nou, ik hoop dat het geluid het een beetje blijft doen vanavond. Want het is toch best een beetje zonde als dat allemaal verstoord tot u komt. Zoals bijvoorbeeld deze, die overigens ook nog niet uit is, 31 oktober. Vaxillary. En hij komt uit New York en opereert een beetje in de dark wave, net als Lebanon Hanover. Dit is Burnt Leather in de Scorch mix. Het komt te staan op het nieuwe album Full Frontal Lunacy. Hier is Vaxillary.

Nou, G-Com brengt geluk, lijkt het wel, want het geluid was nu ineens weer helemaal perfect. Tenminste hier in de studio. Ik hoop bij u thuis ook. G-Com. En G-Com, dat is Tom Middleton. Hij is natuurlijk van Global Communication. En zijn nieuwste project heet dus G-Com. En dit was XO4 met als ondertitel Wolf 1061C. En dat gaat verschijnen op 29 oktober op het album E2XO. Wat een titels. En dat gaat verschijnen via K7 Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we hopen dat geluid goed blijft en het stuiteren achterwege blijft. Als er gestuiterd wordt, laat het dan in de muziek zijn. Zoals misschien bij Domingue. Wat een album is dat, zeg. Ongelooflijk. AE heet het album. Verschenen via Sacred Bones Records. Dit is Annihilator. Prachtig werk van Domingue.

Ja, hij blijft me toch altijd weer echt enorm bekoren. De Vangelis, Vangelis o Papatanasio van zijn nieuwste album You Know to Jupiter. Hoorde u daarvan Atlas Push. Overigens staan er een paar werkelijk tenenkrommende slechte tracks op. En die moet u even overslaan, maar de rest is werkelijk prachtig. Vangelis hier bij X-Rated op de Concertzender. En er gaat nieuw werk verschijnen en daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij mee. Van The Black Dog. Dat is alweer eventjes geleden. En ze gaan een volledig ambient album uitbrengen met hele in de verte spaarzame beats. Zoals in deze Lost in Lines gaat deze track heet. Het nieuwste album dat 12 november gaat verschijnen. Op CD, digitaal en vinyl heet Music for Photographers. Hier is de nieuwste van The Black Dog.

Echt hoor, wat een waanzinnige track van dat nieuwste album van The Black Dog. U hoorde Lost in Lines en dat komt dus 12 november uit op het nieuwe album Music for Photographers. Photographers, moet je mij horen. Photographers. U luistert naar X-Rated en nog tot 10 uur een track van het nieuwste album van Gert de Meester, oftewel Distant Fires Burning. Dat nieuwste album heet In Perspecticon Volume 1, verschenen via Audio Bulb. Hier is een groot gedeelte nog, gelukkig, van A Book of Rebellion, Distant Fires Burning.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. En deze week overleed er weer een iemand uit de muziekscene. En wat treurig is natuurlijk altijd. Dit keer gaat het om D-pop. En D-pop is Dimitri Papadopoulos. En Dimitri Papadopoulos zat in de band Bush Tetras. Gelijk bij het eerste singeltje was ik al verkocht van deze band. Maar toen de tweede single uitkwam, dacht ik echt van, wauw, deze band is echt fantastisch. Hij was de drummer en behalve dat maakte hij ook zijn opwachting in een aantal films, waaronder Punk Attitude en Ghost on the Highway, de Jeffrey Lee Pierce story. Dit is voor die pop rust in vrede. Bush Tetras met Things That Go Boom in the Night.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. Je hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugans, die tevens in Future Sound over Londen zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultra Tech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Yeah.

Dat was Clark, Chris Clark, met Wedding. En dat staat op zijn nieuwste album Sus Dog, wat verscheen via Throttle Records. Clark and Wedding. Ik vind het een... Sus Dog heb ik het dan over, dat album. Is een leuk album, maar er staan maar een paar echt goede tracks op, zoals deze. En dat doet me trouwens dan ook wel weer heel sterk aan Aphex Twin denken. Het heeft helemaal die Aphex Twin vibe. In ieder geval, de nieuwste van Clark. En wat ook nieuw is, maar dan heruitgebracht, is een album van Zeus Be Held. En Zeus Be Held speelde in bands als Birth Control en Guru Guru. Zeus Be Held, en dit album stamt dan ook uit 1981. Ik heb het over het album Attack Time. En dat is heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Zeus Be Held met En

prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. U hoorde Lullaby for Nightmare. Het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer een nieuw werk van Martin Stürzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Stürzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Stürzer.

Ja, dat is dus heel herkenbaar. Caterina Barbieri. Er is maar één die dat geluid heeft en dat is Caterina Barbieri inderdaad. Haar nieuwste album heet Mio Thafu. Dat is verschenen via haar eigen label Light Years. Sufjoso Swirl, Sufjoso World moet ik zeggen. Zo heet deze track van Caterina Barbieri. En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck. Het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook. Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een gigantische, hete, kleffe dag als vandaag. De nieuwste van Aware. En de tracks die hebben geen titel. Dus u hoort gewoon track 1. Prachtig werk. Op Requiem for a Dying Animal.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-rated tot 12 uur. Deze week, we hebben het wel weer te pakken met het weer. Allerlei extremen. En voor de donderbuien van vandaag hadden we ook de storm Polly over het land. En op Twitter ging op een gegeven moment de vraag waar zou Polly naar vernoemd zijn. Nou, als je een beetje zocht, wist je wel dat Polly vernoemd was naar Polly Sherman. Een Duitse vrouw die daar €260 voor betaald had om haar naam te verbinden aan een storm. Dat iemand daar überhaupt geld voor over heeft is mijn raadsel, maar... Goed, anyway. Maar goed, er werd ook geopperd dat het vernoemd werd natuurlijk naar Polystyrene. En Polystyrene was van X-Ray Specs, de punkband die in 1978 al furore maakte met O Bondage Up Yours. De tweede single, dat was The Day the World Turns Day Glow. Die ligt nu op de draaitafel voor het nodige lawaai is hier X-Ray Specs. Overigens, rust in vrede, Polystyrene. Zij leefde van 1957 tot 2011.

Wat een beest. Gewoon een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over Re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit Re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records. De track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten. En dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen. Die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit het band Mayhem en in de fiksteken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt, gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Florida. Order. Zen. Zo moeten we...

corner. Order. Zen. Zo moeten de Elsen zich op dit moment voelen.

Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van The Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere The Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Downloads. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Downloads, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Toch wel een verslavend goed album hoor, dat album van Pie Corner Audio. Het album heet Hollow Earth, Pie Corner Audio, is Martin Jenkins. En u hoorde van dit album The Seventh Labyrinth. Prachtig werk dus van Pie Corner Audio, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het gaan hebben over het Roadburn Festival. Dat wordt al geruime tijd gehouden in de binnenstad van Tilburg. En dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Van 11 tot en met 14 april. Dat is dus volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Of is het niet aanstaande week, maar de week daarop dus 11 tot en met 14 april. Het is eigenlijk begonnen als een soort festival met louter alleen maar stoner metal, stoner rock. Met name de metal kwam er steeds meer in en waar je rempel het festival doet, hoe langer hoe meer aan horizonverbreiding. Er komt heel erg veel fraais bij kijken wat je niet zozeer bij een stoner en metal festival kan verwachten. Eigenlijk is het een soort incubate aan het worden, maar dan van de wat zwaardere hand. Er is genoeg te beleven voor de X-Rated liefhebber. Ik ga niet een hele lijst van artiesten opnoemen die daar gaan spelen. We gaan er gewoon een aantal draaien. Helaas zijn er ook geen kaarten te winnen, maar ik wil toch de aandacht vestigen op dit geweldige festival. Dus 11 tot en met 14 april in Tilburg. Roadburn. En een van die artiesten die daar optreedt, en die heb ik ook mogen ontdekken door het feit dat ze daar optreden, is Territoire van dit laatste album, Alix. Territoire dus op Roadburn.

Bliss Signal met Swarm van de Drift EP. En laten we wel wezen, dit klinkt toch eigenlijk gewoon als Blank Mass met een wat sneller metalachtig ritme. Geweldig, daar kijk ik naar uit. Bliss Signal. En die gaat ook spelen op het Roadburn Festival. En wie kunnen we natuurlijk helemaal niet overslaan? En dat doen we dan ook niet. Dat is onze Anna. Anna van House Wolf van haar laatste Dead Magic album The Marble Eye. Heel blij dat Anna op Roadburn staat. Voor de verandering eens een keer een instrumentale track. The Marble Eye.

Oakwood, geweldig werk van Drab Majesty. En ook Drab Majesty zal optreden op het Roadburn Festival. Zo ziet u maar, er is een hoop te beleven op dat festival wat niet direct met metal of stoner of dergelijks te maken heeft. Wat dacht u bijvoorbeeld van de dame Pharmacon? Gisteren toevallig Pews Mary gezien op het Rewire Festival. En nu zal haar eigenlijk een beetje geestesgenoot, ook qua noise en ritmiek, Pharmacon optreden op het Roadburn Festival. Haar laatste heet Contact. Dit is No Natural Order. Houd u vast, dit is Pharmacon.

Mooi hoor, de powervrouwen zijn in werkelijk in aantocht en in, ja, hoe zeg je dat? Dames en heren, ik ben gewoon een beetje in de war, want ik vergeet weer wat klaar te zetten en dat is gewoon helemaal mijn eigen schuld. Zit ik weer van alles te doen en dan zet ik iets niet in de speler, even een klein momentje. Zo, dat zou moeten zijn inderdaad. Ik zei het, de powervrouwen zijn in aantocht. En dat is goed om te zien. Pius Mary gisteren gezien en nu binnenkort dus weer Pharmacon. Die zal optreden dus op het Roadburn Festival. En wie een nieuw album zal gaan uitbrengen onder een oudere naam, dat is Dirk Seris. Oftewel Fear Falls Burning. Hij zal een nieuw album presenteren op Roadburn. Dat album is er nog niet, daarom hoort u nu iets van een ouder album van Fear Falls Burning aan het einde van deze Roadburn special. Het album I'm One of Those Monsters, Number with Grace. De track duurt, ja, te lang, daarom een gedeelte van 19.46. Fear Falls Burning.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Gelukkig is het inmiddels donker, terwijl de heerlijke zomertijd inmiddels wel aanwezig is. Maar voorlopig is het nog altijd lekker donker, zo om 9 en 10 uur. En zo niet, dan doet de muziek dat vanzelf wel. Ik had het aan het begin van het eerste uur ook al over de Brexit. En ik zo af en toe dan denk ik van, en er moeten toch, net als in de tijd van Margaret Thatcher en de mijnstakingen en dergelijke, moeten toch veel en veel meer protestsongs komen. Eén band die me te binnen schoot, die dat destijds in ieder geval goed kon, dat was Royal Family en The Boer. Getuige ook de track die Van Eygem Mix heet en zoals die staat op Factory Quartet. Dat is een dubbel LP die verscheen op Factory Records in 1980. Het geweldige werk van Royal Family en The Boer bij X-Rated.

dan zijn we eventjes helemaal stil voor Scott Walker. Afgelopen maandag was ineens dat bericht daar. Scott Walker overleden op 76-jarige leeftijd. Hij heeft een hele bizarre oeuvre achter zich gelaten. Natuurlijk, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, The Walker Brothers, grote hits scoren en de albums Scott 1, 2, 3, 4, die staan nog steeds als absolute meesterwerken genoteerd, respectievelijk jaren 60, 70, begin. Later en verdween hij eigenlijk volledig in de vergetelheid en kwam midden jaren 80 weer terug met een soort synthie-pop periode. En dat was nou niet echt heel erg succesvol, alhoewel het album Climate of Hunter natuurlijk wel geweldig was. Vervolgens weer in de vergetelheid geraakt, weer een 10, 11 jaar niks gemaakt en kwam daarna terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift. En bijvoorbeeld Pola X en de laatste soundtrack die hij heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste als laatste track in dit uur van X-Rated. Mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS, oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples True Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. We luisteren naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacral heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacral.

do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Wat mij betreft het mooiste nummer van Scott Walker ooit.

Met als een van de laatste zinnetjes: It was the journey of a life. En wat voor leven? Scott Walker. Dit was uit 1995, zijn eigenlijke comeback album na de jaren 80. Het album Tilt. Farmer in the City. En dat is echt ongelooflijk. Ongelogen een van mijn meest, of nou ja, nee, misschien, nee, niet misschien, de meest favoriete Scott Walker track ooit. Rust in vrede, man. Je hebt heel veel moois achtergelaten.

En daar moeten we eens ophouden hoor, met al die mensen die ons ontvallen. Maar ja, dat zit erin natuurlijk. De muzikanten, die worden ouder, mensen worden ouder, we worden allemaal ouder. En moeten er op een gegeven moment helaas mee ophouden. Dat hoort bij het leven. Wat ook bij het leven hoort, is een nieuwe aflevering van X-Ray. Zometeen na 11. Met daarin Sinti-werk van Christian Fiesel. Ik heb drie tracks gekozen van het album Hagen's Delight van Christian Fiesel. En die verschenen in 2016. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Heb een hele fijne week. En ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen. En dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u er weer bij was bij deze X-Rated. Volgende week is er gewoontegetrouw op de zondagavond uiteraard weer een nieuwe X-Rated te beluisteren. Hier bij de Concertzender.

Over precies een uur is het 1 april. Laat u niet beetnemen, laat u niet gek maken en kies uw eigen plan. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated. En blijf bij X-Ray zometeen. Voor nu.

Ja, dat was de zogenaamde Space Techno, de Space House. Sun Electric uit 1993. Wat een schitterende track van een eveneens schitterend album. Volgens mij, ik moet de lijst er eigenlijk eventjes bij zoeken, heb ik niet gedaan, maar volgens mij kwam hij destijds in 1993 heel hoog in de eindlijst. Ik heb het over het album Kitchen van Sun Electric. Oftewel Max Lodenbauer en Tom Thiel. Jawel, zij vormen inderdaad Sun Electric. Het album Kitchen en u hoorde de track Up the Drain. En dat verscheen op RNS Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En bij ons blijft hopelijk tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk tussen nu en 10 uur. En daarna eigenlijk ook veel nieuw werk. Maar ook oog voor het oude. Zelfs een track uit 1975. Maar zover is het nog niet. Eerst nieuw werk van Carl Cox. Of althans, het is geen hele nieuwe track. De track Ice. Niet te verwarren met die fascisten uit Amerika. Die nu allerlei migranten oprollen en opsporen. Maar we hebben het over de track Ice. Als in gewoon ijs. Doet me trouwens denken aan een aankomende Winter Solstice avond. Maar daarover straks meer. Ice en dan in een remix van Mark Romboy en Robert Babbage. Hier is Carl Cox. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede...

Normaal gesproken laat je alle ellende die er heerst rond de uit Amerika overgewaaide onzin Black Friday voor wat het is. Maar zo heel af en toe heeft het nog wel eens zin. Zo is er een LP uitgebracht in het kader van Black Friday. En dat is Metal Machine Music Volume 1 met als ondertitel Power to Consume. En er zijn dat is een dubbel LP met een aantal artiesten die schatplichtig zijn aan Metal Machine Music en een ode brengen aan het project Metal Machine Music, destijds uitgebracht door Lou Reed als pistake naar het label RCA. Contractuele verplichtingen, my ass, hier hebben jullie een nieuw album. Het album is 11 dagen in de handel geweest en toen werd het uit de handel genomen door RCA Records zelf. Ik heb mijn exemplaar uit een vuilnisbak gevist bij de plaatselijke winkel die de week daarvoor het album verkocht. Ze lagen daar gewoon voor het grijpen gratis en voor niets. Wel nu een aantal artiesten dus op dit album verzameld, zoals Aaron Dillaway van vroeger van Wolf Eyes en Drew McDowell, daar is hij weer. Thurston Moore van Sonic Youth, Pharmacon, De Rita en Mark Solotroff leverden een track. En u hoort zometeen Pharmacon. Ik ben helemaal in de war, want ik ben de volgende al aan het aankondigen, terwijl ik het vorige helemaal niet heb afgekondigd. Beetje gek. Goed, overnieuw. Tangerine Dream hoorde u met Rubicon Part 1. En dat is in het kader van het 50th Anniversary Edition box set met 5 cd's die is uitgegeven door Tangerine Dream via Cherry Red Records. In 1975 werd het album uitgebracht door Virgin Records. En om dat te vieren, 50 jaar geleden, is daar dus deze box. En de hoogste tijd is om Rubicon Part 1 van Tangerine Dream weer eens in zijn geheel te draaien. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met zometeen, ja inderdaad, want ik heb het hele verhaal al afgereuteld, dus we beginnen maar gewoon met de track Blunt Instruments en die wordt gebracht door Pharmacon. Metal Machine Music Volume 1 Power to Consume. Houd u vast, want de oortjes gaan pijn doen. Hier is Pharmacon.

Oké. Het is wel heel veel noise achter elkaar, hè? Ik tart u wel. Glijs hoorde u uit Amsterdam. Melle Kromhout en Ruben Braken vormen Glijs. En hun nieuwe album komt uit op 12 december. En dat is het album Envoy, wat gaat verschijnen via Glove Compartment, een onderlabel van Subroutine. U hoorde een gedeelte uit de Sleeper Part 1 van Glijs. En nu heel nieuw werk van New Risen Throne. En dat gaat ook nog eventjes niet uitkomen. Namelijk ook pas op 19 december. New Risen Throne's nieuwe album gaat heten The Journey to Reach the Fathers. Hier zijn ze in God Never Spoke. New Risen Throne.

En dat was Sol Invictus, oftewel Tony Wakeford. En wist zich onder andere bijgestaan op dit album Trees in Winter door Ian Reid, ook wel Fire and Ice. En Carl Blake, later nog van de Lemon Kittens. Sol Invictus en het album Trees in Winter, want wij nemen afscheid van de meteorologische herfst. En morgen is het de meteorologische winter. De bomen in winter, Trees in Winter, hoorde het geweldige English Murder van Sol Invictus aan het einde van deze episode van X-Rated. Stamt alweer uit 1991. En daarvoor een prachtige track dus van The Grey Lake van het gelijknamige album. En dat verscheen via Winter Light Records. U hoorde de track Soho van The Grey Lake. Oftewel Grey Standard samen met Shin E. Koen. En daarvoor nieuw werk van New Risen Throne. Zometeen is het de beurt aan X-Ray tot middernacht met uit Portugal afkomstige Harvul. En Harvul bracht een aantal albums uit op het Amsterdamse label Moving Furniture. U hoort 3 tracks van het album Bobinate en u hoort 4 tracks van het album Ridge of Humming Spoils. Harvul, het klinkt Duits en het is dus Portugees. Zometeen schitterend werk in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe episode te beluisteren op hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, al gevolgd door X-Ray. Deze uitzending is direct na 11 weer terug te luisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender, concertzender.nl. En kijk dus ook eventjes of u wellicht vriend wil worden van de Concertzender. En dan zijn we ook nog in staat om op 20 december aanstaande een nieuwe episode te leveren. De 7e alweer van Winter Solstice. Van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends zijn we weer de uur om de kou door te komen. Wat mij betreft tot volgende week. Ik hoop u ook. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: backs.
1: X-rated.

1996 voor u. Capricorn. Dat is Joel Mull uit Zweden. Hij staat op de 12-inch Stomp Dust Corp. Zoals verschenen in 96 via Loop Records. Eveneens uit Zweden. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. Maar nu eerst fonkelnieuwe klanken van Electronic Activity. Maar voordat we daar beginnen, moet ik even kwijt dat we zo meteen aandacht gaan besteden aan kaartjes die u kunt winnen voor Cornelius en in het voorprogramma ondergetekende op 3 september in Paradiso. Dus hou dat toetsenbord vast bij de hand. En dan nu inderdaad naar Electronic Activity. Dat is al sinds geruime tijd het project van Marvin Balrak uit Rotterdam. Hier is Electronic Activity van The Warmth EP. Dit is Bird Sounds. Dit is Electronic Activity. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

de hekkensluiter van het nieuwste Mono Lake album. De track Eclipse en het nieuwe Mono Lake album, dat gaat Studio heten. En op 6 september aanstaande verschijnen Robert Henke als Mono Lake. Uitstekend, heerlijk werk, nieuw werk dus van deze man, Robert Henke. En hier bij X-Rated gaan we nog eens draaien wat voorlopig nog niet uit is, namelijk pas op 16 oktober. Dan hebben we het over Minotaur Shock. En Minotaur Shock is David Edwards. Zijn nieuwste album heet It All Levels Out. Dit is With Me. Hier is Minotaur Shock.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur vannacht. En nu eerst naar 1986 terug, maar ook het heden. Namelijk het album van Harold Budd, wat die in 86 maakte samen met de Cocteau Twins. En het, het was een LP die waar de namen voluit werden geschreven. Dus officieel is het Harold Budd, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie en Simon Raymond. Hun album The Moon and the Melodies, een overigens schitterend album, verscheen dus in 1986 via 4AD Records. Datzelfde label brengt ook weer dit album opnieuw uit en dat is heel terecht. Dit zijn Harold Budd met de Cocteau Twins. See, Swallow Me.

Allemachtig, wat een album. Ik heb het over het album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. Je hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvizaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvizaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heartworms, Coil.

Na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. We hoorden de Third Mind Movement. En de Third Mind Movement verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis P. Orridge en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel... Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket. Dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En nu... Nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

Ten nagedachte is van Tore Ilvizaker, een andermaal een track van Ulver. Het album Shadows of the Sun, samen met Drone Activity, ik denk wel mijn meest favoriete Ulver albums. Je hoorde EOS en dat verscheen in 2007. Nogmaals, rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt schitterende dingen voor ons nagelaten. Ulver aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon je luisteren naar andermaal een track van trepaneringsritualen. Ditmaal weer een track van The Totality of Death Omega. En u hoorde The Crownless Sovereign, althans een gedeelte daarvan. En daarvoor fonkelnieuw werk en toch ook weer oud werk van Die Zonne Satans. Zometeen is er het derde uur X-Rated, maar dan heet het gewoon X-Ray. En daarin hoort u heel fonkelnieuw werk, namelijk deze week verschenen, van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld. Een waarlijk schitterend nieuw stuk is van hem verschenen onder de titel Omval. En Omval duurt een ruim half uur en het eerste half uur is daarvoor ingeruimd in X-Ray. Ik dank hartelijk Rutger voor het vrijgeven van deze track, zodat ik er een mooie X-Ray van kon maken. Maar een half uur voor X-Ray is natuurlijk te kort. Dus behalve Omval hoort u ook Machinefabriek samen met Aaron Martin. En u hoort twee tracks van het album Cello Recycling, Cello Drowning uit 2007. Daarna hoort u de preview edit van Omval. En we sluiten af met Machinefabrieks de track. Een track van het album The Measures Taken uit 2015. Volledige Machinefabriek zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en warmtedienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Want het wordt weer een dagje warm deze week. Dus geniet ervan. Daarna wordt het gewoon weer kil en koud en ellendig. En dan hebben we het gewoon weer herfst in X-Rated. Volgende week gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. Blijf bij X-Rated en de concertzender. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max. Rated.
1: X-rated.

Heliopolis. Het klinkt Grieks, maar het is doodgewoon uit Engeland. Het zijn eigenlijk niks anders dan de mensen achter Trans Global Underground. Kent u ze nog? Heliopolis, en u hoorde Kintamani. En dat aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er weer bent. Als ik een klein beetje aan de brakke kant klink, dan kan dat komen omdat ik 3 dagen Roadburn erop heb zitten. Later in het programma meer over Roadburn. Nu eerst terug naar de orde van de dag, namelijk een nieuwe X-Rated. Met ook nieuw materiaal van Kamsa Kala. Het album Room With No Walls. Dit is post-punk Arabic. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er bent.

toch? Och, jongens, wat mooi. Skafta Velsjara. U hoorde Transtilla. En Transtilla, dat zijn Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra. De laatste, die kent u vooral van projecten als Piep Chilling. En nog veel en veel meer incarnaties. Anne Chris Bakker doet veelvuldig mee, ook met dit collectief. En is ook solo te bewonderen. Hun nieuwste project heet dus Transtilla. En dat staat op het album Transtilla 1. En dat is verschenen via Opa Loka Records. Prachtig werk van Transtilla. Ik zei het al, het Roadburn Festival was er. Het was overigens de koudste Roadburn in de geschiedenis. Vriezen. Ik ben blij dat ik niet op de camping heb gelegen daar, maar een mooie slaapplaats had. Maar het werd op een andere manier ook heel erg koud op Roadburn. Er hing een hele kille zwarte schaduw over Roadburn. En dat heeft te maken met het overlijden van Michiel Eikenaar. Michiel Eikenaar is een zeer grote en fijne, graag geziene gast op het Roadburn Festival. Het is een black metal icoon. Heeft onder andere met Vincent Koreman in de band Nihil gezeten. En trad ook nog destijds op, in ieder geval met zijn vroegere band Dodecahedron. En die band trad ook nog eens een keer op gisteravond. Maar dan natuurlijk zonder Michiel Eikenaar. Het was letterlijk een grafstemming die er heerste. Een zwarte schaduw die viel over Roadburn. Ik heb Michiel ook persoonlijk gekend. Het was een buitengewoon aardige, amabele man en een begenadigd black metal vocalist. Daarom heb ik gemeend een ode aan Michiel te brengen hier in X-Rated, middels een stuk muziek. En dat wordt een track die hij inzong. Een track van Fearful's Burning. Michiel Eikenaar, die is te horen met het gedicht Grain of Salt, Thou That Art One. Verder wordt deze track, I Provoke Disorder, bijgestaan door Tim Bertelsson, Frank Kimenai en natuurlijk Dirk Serris, de man achter Fearful's Burning. Rust in vrede, Michiel. En heel veel sterkte aan de nabestaanden, voornamelijk aan de twee jonge kinderen en zijn vrouw. Deze is voor jou, Michiel Eikenaar.

Rossi Aldo hoorde u, het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gainst Naï. En Gainst Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken en er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen en van verschillende planken afkomen en zo. Gainst Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives 1 uit 3. Dus er komen er sowieso nog twee aan. En dat is goed nieuws, want als er één band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gainst Naï. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort u nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

De Fortuna hoorde u van het album Solstitii Temporis Sensus. Ordo Equitum Solis aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen we luisteren naar CTK. CTK met het nieuwste album Trances. Dat verscheen via Winterlight Records. En daarvan hoorde u A String Crossing the Sky, CTK. Zometeen het derde uur X-Rated, maar dan onder de noemer X-Ray tot middernacht. Ter contemplatie, je kunt rustig achterover zakken met nieuw fonkelnieuw werk van William Basinski. On Time Out of Time heet het nieuwste album en wij draaien de titeltrack daarvan. De nieuwste van William Basinski, zometeen te horen in X-Ray. Daarna is het de beurt aan Closing the Eternity. En u hoort de track Alongside the Infinity. En dat vindt u op het album Forever and a Day. En dat verscheen in 2016. Dus William Basinski en Closing the Eternity. Zometeen allebei te horen in X-Ray tot 12 uur. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet goed, fijn dat u er was en fijn dat u er volgende week ook weer bent. Want ijs, weder en lente dienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Die ellendige kou, die zijn we kwijt. Als het goed is, de komende week, het wordt echt lente. Dus ga ervan genieten. Die duisternis en kou komt vanzelf volgende week weer met een nieuwe X-Rated. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Jullie weten ze wel uit te zoeken, hè? Met z'n allen. Wat een tracks allemaal achter elkaar. Deze was voor Harold Roeland. En wellicht een bekende voor u. Inderdaad, de maker van het onvolprezen programma Sensenta. En ook nog Bureau Radiofoniek hierbij. De concertzender. Rolly Porter was de track waarvan Harold Roeland zei... Allemachtig, toen ik deze hoorde, halverwege de track schoten de ijsbloemen op de ramen. Nou, dat kan wel inderdaad bij de track Passage van het album Kiest Vaan. Helaas nog steeds het laatste album wat Rolly Porter gemaakt heeft. En dat was alweer uit 2020. X-rated op de concertzender, waar we nog even nog dieper gaan met Diamanda Galas. En dat is speciaal voor Marleen Jansen, ook al jarenlang een zeer trouwe luisteraarster. Diamanda Galas, zij koos voor This. Marleen koos voor This is the Law of the Plague. En dan de versie zoals die staat op Play.

exposed.

En dit is zo'n band waarvan ik het verschrikkelijk vind dat Arjan Grolleman nooit één noot gehoord heeft van deze band. Dat doet pijn. Noises of Russia. Noises of Russia hoorde u met The Son of the Dead van het gelijknamige album. En dat hoorde u dankzij het aanvragen van Bas Kuppen. Bas Kuppen, hartelijk dank voor het aanvragen van Noises of Russia in het kader van 30 jaar X-Rated. En ja, de ene na de andere fantastische plaat komt langs. En de laatste, die is voor nu, want het laatste liedje, dat is geen verzoekje. Integendeel. Deze komt van Ruud van der Kamp. Hartelijk aan dank voor het aanvragen van Sol. We gaan van Rusland naar Denemarken. I Surrender to the Soil. En dat komt van het album Where Sons Come to Die. Dank en nogmaals, Ruud van der Kamp. Hier is Sol.

volledig genomen. Dank u.

Dat was Oosterwoud. Oosterwoud van het album Gelach van zwart geklede kraaien. En dat verscheen in 2011 op Lichterklang. U hoorde Lichtträger. En deze track draaiden we speciaal voor Willem Witte. De componist en gitarist en zanger van Oosterwoud is ongeveer anderhalve week geleden overleden. Rust in vrede, Willem Witte. Voor jou speciaal Lichtträger van Oosterwoud. En daarvoor dat geweldige Soul met I Surrender to the Soil. En dat allemaal dankzij u, uw favoriete platen van uw favoriete ontdekkingen van 30 jaar X-Rated. Vanaf de eerste week oktober, 5 oktober, tot aan vanavond 9 november konden we diverse X-Rateds vullen met uw keuze. Ik dank u allen hartelijk, maar dan ook echt heel erg hartelijk van de grond van mijn hart voor het uitkiezen van uw fragmenten. Want wat heeft u een moois onthouden? Wat heeft u ook een heleboel moois kunnen ontdekken? Heel erg veel dank ook voor diegenen die ook een hele gigantische lijst aan persoonlijke ervaringen mailden. Het is onmogelijk om iedereen terug te mailen. Het zijn er veel te veel en veel te veel en veel te veel. Maar ik heb ze allemaal gelezen en dat doet heel erg goed. Dank nogmaals voor uw participatie in 30 jaar X-Rated. En als u nou nog even vriend wordt van de Concertzender en een goede donatie doet, wellicht de 13e maand of ik weet het niet. Denk aan de Concertzender, dan kunnen we misschien ook op een gegeven moment 60 jaar X-Rated vieren. Dan ben ik tegen de 100. Oh, dan kom ik hier met de rollator binnen en dan gaan we mooie plaatjes draaien. Is dat wat? Lijkt me wel. Dank ook voor het luisteren en dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet allemaal goed. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Zometeen X-Ray met Robert Henke. Dus blijf nog even lekker bij X-Rated. Of sorry, bij X-Ray met Robert Henke. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Ja, wat lekker hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Een momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed. Er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen, maar het gaat weer mis en dat is volkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degenen die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Sabres of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro duo. Die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP. En daarvan hoort u nu Nick. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Allemachtig, wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks, allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelofelijke niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles, natuurlijk al heel erg lang naast Stephen Stapleton.

achter Nurse with a Wound. Nodding God, play Wooden Child. En daarop staat een soort muziek die werkelijk met niets te vergelijken is. Een hele unieke sound. En de teksten die zijn geschreven in het Akkadisch. En dat is een taal die je absoluut niet kan verstaan. Het is een oude Semitische taal. Nodding God, play Wooden Child. Dit zijn Andrew Lyles en David Tibet in Natron Skipping Rope.

I'm on high. I'm on high.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe, u hoorde Recede. Geweldig werk van My Disco en afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. U luistert naar X-Rated op de concertzender en we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom en hij is onder andere City Last Broadcast en bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga en hij bracht op Cyclic Law het album Sealed uit. Dit is Bonini Bulga met Each Name.

0: Deadbeat en Camara. En je hoorde de track Mining for Gold. En het album heet niet voor niks Trinity 30. Het is een ode aan de Cowboy Junkies met hun Trinity Sessions, dat precies 30 jaar geleden uitkwam. Het hele album hebben ze volledig nagespeeld. Deadbeat en Camara. Prachtig werk, Mining for Gold. En dat is nieuw verschenen via Constellation Records. En daarvoor hoort u Marcus Zetterberg, oftewel Manifesto. Zijn nieuwste album heet Hive. En aangezien sinds lange tijd weer eens de regen tegen de ramen klettert, koos ik voor de track First Rain. Manifesto. En dat verscheen op Reverse Alignment. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik hoop dat u ondanks het warrige begin toch een mooie uitzending heeft gehad. En dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated met X-Ray. En dat is de exclusieve mix Resurface van Xander Richards. Beter bekend als DJ Rich Ears. Een gouden greep uit de playlist. Onder andere hoort u Lamar Geyer, Move D en Pete Nemluk, Brian Eno en Harold Budd, Evan Mark en Steve Hillage, Popol Vuh, Tangerine Dream, Kettle, Sun Electric, Orbital en System 7. En nog veel, veel, veel meer fraais in deze mix Resurface. Exclusief gemaakt dus door DJ Rich Ears. Mijn grote dank gaat weer uit naar Xander Richards. Geniet ervan zometeen tussen 11 en middernacht. Het regent toch, blijft u lekker binnen. En dan na 12 kunt u gaan slapen. Als dat niet kan, dan heeft de nacht van de concertzender ook altijd nog heel veel te bieden. Volgende week, aanstaande week, is het gewoon weer lekker herfst. Dus nou, geniet ervan. Succes aanstaande dinsdag als we met z'n allen geen kant meer op kunnen. En de maatschappij compleet ontwricht wordt. Succes en heb een mooie hemelvaartsdag en ijs en wederdienende zien en horen wij elkaar aanstaande zondag weer op de concertzender op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor het luisteren nogmaals en heb een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Een oude house classic, heerlijk, uit 1995. CJ Bolland en Neural Paradox van de gelijknamige 12 inch. Destijds uitgebracht op R&S Records. CJ Bolland. En dit is fonkelnieuw werk van Bolt Ruin. Dat is nieuw uitgebracht op Circuits en dat is een onderlabel van Consoling Sounds. Bolt Ruin is dit met Tread. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. X-Rated tot 11 uur, daarna nog veel meer moois. In X-Ray tot middernacht. Van harte welkom bij X-Rated en een hele goede avond. Bolt Ruin.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op het dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk. Maar deze plaat kwam uit in 1980, maar liefst inderdaad. The Voice of America. U hoorde de titeltrack The Voice of America. Damage is Done. Cabaret Voltaire hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit. En die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks. Verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

gisteren Koningsdag, dus ik dacht, ach, Son Invictus met To Kill All Kings. Overigens helemaal niets tegen Willem-Alexander, dus het is geen oproep.

0: Sonny Victus, en dat kwam van de verzamelaar John Barleycorn Reborn. Met als ondertitel Dark Britannica. Nog veel, veel, veel meer moois is daarop te vinden. Waaronder Martin Bates 7, While Angels Watch en nog veel meer. Verschenen via Cold Spring Records. Daarvoor helaas ultiem kort vanwege tijdgebrek. Het nieuwste album van Aina. Dat moet binnenkort goed gemaakt worden. Dat beloof ik u. Dat kwam van het nieuwste album Lucid Trend Intrusion. En daarvan hoorde u een gedeelte althans van The Scourge of Souls. En vanwege tijdgebrek en een beetje misrekenen had ik ook nog de nieuwste van Unica Zürn willen laten horen. Maar die verschuiven we naar volgende week. Daarvoor hoorde u overigens King Midas Sound met het werkelijk buitengewoon indringende X. En trouwens, het hele album is indringend. Het album Solitude, de wat heel hoog staat. Misschien wel nummer 1, je weet het maar nooit, in de eindlijst. Overigens, King Midas Sound treedt vrijdag 10 mei aanstaande op in Corso in Den Haag. Gaat dat zien. Het is de enige Nederlandse show die King Midas Sound doet. Overigens is The Bug, oftewel Kevin Martin, ook curator van het Le Guess Who Festival geworden. Dus wie weet, in het najaar hebben we een herkansing. Maar goed, 10 mei, dan ben ik erbij. En dan betekent het einde van deze X-Rated, maar u weet het, er is zometeen X-Ray met zometeen twee prachtige tracks van Johan Johansson van zijn album IBM 1401 A User's Manual. Daarna een track van Number 9 Dream, Helmut Zerlet en Walter Daan. Een track afkomstig van het album Rhythm and Irrelevance. En daarna hoort u Michael Bagg, het nieuwste album Vanitas. Twee tracks van Michael Bagg, vroeger bekend van Human Greed. Dat allemaal zometeen in X-Ray tot middernacht. Geniet ervan, sleep is overrated, dat kunt u altijd nog doen. Doorgaan tot 12 uur en bovendien na 12 is er nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Wat mij betreft, heel veel dank voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk is er volgende week, dat is 5 mei volgens mij, bevrijding, een nieuwe X-Rated. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Atomic Hip Hop.

Injection. Injection, ja hoor, hij zit erin. Hij zit er echt in. De injectie is afgelopen vrijdag gezet. Ik kan er tegen, AstraZeneca. Ik heb een spuitje gekregen afgelopen vrijdag. Dus de injectie, die is geplaatst. 2 juli krijg ik de tweede. Dus het gaat allemaal helemaal de goede kant op. En Robotico Rejecto, die deed al een injectie in 1990 via Technodrome en Zix Records. Geweldig label dat Technodrome, bracht heerlijke dit soort techno-achtige dingen uit in het Duitsland van weleer. 1990 hebben we het over met Robotico Rejecto. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en we gaan door met dit programma tot 11 uur. Daarna is er X-Ray tot middernacht. Dus een mooie zondagavond ligt voor u in het verschiet. Met veel mooie nieuwe dingen en ook oudere dingen. En gewoon heel veel moois. In dit uur hebben we bijvoorbeeld een re-release van het album Autumn Leaves van Skaven. En gratis downloads te winnen. En het wordt alleen maar spannender naarmate X-Rated voortschrijdt. Want daar luistert u naar. Dit is X-Rated op de zondagavond met nu nieuw werk van Christian Hornborstel. Nee, ik zeg gewoon borstel, maar dat is het niet hoor. Hornbostel. Incipit heet deze track. En dat komt op het nieuwe album Liber Tertius te staan. 3 mei is de datum dat het gaat verschijnen. En het is nog niet zover. Hele mooie, sfeervolle techno van Christian Hornbostel. Dit is X-Rated. Nogmaals, heel fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsch Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma Te Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt er nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray.